0: Wij leven hier in het sprookjesbos meestal lang en gelukkig.
1: Pinocchio!

0: Dank u wel.
1: Hoor je het niet leuk?
2: Ah! Mooi!
1: Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
2: Werkenjagers op Versailles!
3: Efteling Kids Radio. Joehoe!

houtjes. Zolang ik niks doe, hangt die netjes stil. Maar trek ik als de show start aan die touwtjes, gaat hij langzaam aan bewegen, doet hij alles wat ik wil. Maar nu heb ik een marionet gevonden, een pop die zonder poppenspeler leeft. Een pop die kan wat anderen nooit konden, knip en die uit zichzelf kan dansen en geen touwtjes nodig heeft. Let op! Hij stapt, oh. Hij zwiert, maar niet te snel, toch snapt u het idee. Hij springt, mamma mia amore, hij draait, heel even en dan danst hij met me mee.

oud en nieuw en bruiloften en ieder kinderfeest. En wij zijn helemaal niet duur. En daarbij, wij doen het helemaal niet voor het geld.

0: Thank you.
1: Dank u.
0: Grazie.
2: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
3: Efteling Kids Radio.

0: Roodkapje hier.
1: Oh,

heerlijk gedroomd over koekjes bakken in de oven. Ik kan ze nu nog ruiken. Weet jij nog wat je gedroomd hebt?

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen werd er verstoppertje gespeeld. Daar ben ik zelf bijvoorbeeld helemaal niet goed in.

0: vind je heus wel, hoor. Je zit natuurlijk achter dat bloemetje. Daar ben je klein genoeg voor. Oh nee, toch niet. Maar nu? Nu hoor ik je toch. Ik hoor je ademen. Daar, achter die struiken. Ik zie het wel. Kom maar tevoorschijn. Help! Klein duimpje, help!
1: Hier komen. Je bent al op te vreten.
0: Help!
1: Wat was dat? Auw! Auw! Hé, hey, sterretjes. Weten jullie misschien waar Roodkapje is? Weg is mijn ontbijtje. Maar wat ruik ik? Jongensvlees? Hé! Hey! Kom jij eens naar beneden?
2: Nee.
1: Waarom niet?
2: Omdat u mij op wilt eten.
1: Dat is inderdaad de bedoeling, maar dat moet hij natuurlijk niet merken. Ik eet je niet op. Ik kom met je spelen.
2: Ik geloof er niks van. U heeft gewoon honger.
1: Dat is misschien wel zo, maar toch eet ik je niet op. Want, het is vandaag Sprookjesdag. Ja, Sprookjesdag.
2: Daar heb ik nog nooit van gehoord.
1: Oh, nee? Maar dat is toch algemeen bekend, hoor, Sprookjesdag.
2: Wat is dat dan?
1: Nou, op Sprookjesdag zijn alle figuren uit het Sprookjesbos voor één keer aardig voor elkaar. Ze plagen elkaar niet en ze eten elkaar al helemaal niet op.
2: Haha, leuk verzonnen, hoor.
1: Ja, ik vond het zelf ook tamelijk briljant. Ik bedoel, het is echt waar. Kom maar gewoon naar beneden, dan kunnen we beginnen. Het is Sprookjesdag.
2: Dus op Sprookjesdag hoeven we ook niet bang te zijn voor de draak?
1: Nee, hoor. Hoezo eigenlijk?
2: Nou, ze ziet er nogal boos uit. Ze komt hierheen.
1: Oh ja?
2: Ze slaat woest met haar vleugels.
1: Dat is wel eng.
2: Ze loopt heel hard. Hoor je dat? Ze is woest.
1: Ja, ik...
2: Maar je hoeft natuurlijk helemaal niet bang te zijn voor de draak. Het is Sprookjesdag.
1: Ik geloof toch dat ik me ga.
2: Maar misschien wil de woeste draak wel met ons spelen.
1: De grond wordt hier een beetje te heet onder mijn voeten. Ik druip, geloof ik, af.
2: Maar ze doet toch niks? Het is toch Sprookjesdag?
1: Weet je, misschien heeft de draak nog niet zo goed door dat het Sprookjesdag is. Kan ook. Goedemiddag.
2: Sprookjesdag. Wat een onzin. Maar van die wolf zijn we voorlopig af. Bedankt, draak.
3: Huh? Mis ik soms iets?
2: Welterusten.
4: Tja, dat was misschien niet helemaal eerlijk van Klein Duimpje. Maar als je zo in gevaar bent, mag zo'n klein slim leugentje best een keertje. Ach, kijk nou. Kokabouter. Die had zich ook verstopt.
5: Buurtvrij. Nou moet jij je verstoppen. 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ach, zie je wel. Verstoppertje is niks voor mij. Zo was er eens. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla!
1: Al zit ik vast, ik raak nooit uit mijn sas hier met jou. Het is waar, dat krijg ik niet voor elkaar.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
2: Ik snap het niet. Iets klopt hier niet. Ik doe nog steeds wat mij is aangeleerd.

is het zand. Doe ik iets fout? Mijn dromen zijn ineens niet meer zo leuk. Geen vaste hout.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De Indische waterlelies. Er was eens een heks die in het oerwoud van Indië woonde. Ze had een kromme neus, een rimpelig gezicht en haar haren leken wel een bos stro. Toch was het een bijzondere heks, want ze kon prachtig zingen. Ze zong zo hoog en zo zuiver dat het hele oerwoud er stil van werd. De heks vond zichzelf lelijk. Ze had vooral een hekel aan haar borstelige strohaar. Op een avond ging de heks naar het meer. Ze verstopte zich in een knoestige holle boom terwijl ze zong. Zo lokte ze de eerste manenstraal naar het meer. Ze wilde dat de maanvee met al haar sterrenkinderen naar beneden kwam, zodat ze hen kon betoveren. Dan zou ze hun schoonheid stelen. Opeens danste de maanvee, omringd met sterren over het wateroppervlak. Elke ster die het water raakte, veranderde op slag in een sterrenfeetje. En alle feetjes dansten op de maat van het gezang van de heks rondom de maanvee. De hele nacht dansten ze door. Maar zodra het lichter begon te worden, riep de maanvee: "Hoogste tijd, meisjes!" En ze stegen allemaal weer op, vlak voordat de zon zich liet zien. De heks had geen enkele sterrenvee kunnen vangen, maar ze gaf niet op. Elke nacht opnieuw lokte ze de maanvee met haar dansende sterren naar beneden. En op een nacht gebeurde het. 7 veetjes werden zo betoverd door het heksengezang dat ze niet merkten dat het al licht begon te worden. De maanvee riep: "Kom nou meisjes, we moeten nu echt vertrekken." Maar terwijl de anderen opstegen, bleven de 7 sterrenkinderen maar dansen. Zodra de zon zich liet zien, kwam de heks uit haar schuilplaats. Ze riep een toverspreuk en plotseling verbleekten de 7 sterrenveeën. En de grauwe haardos van de heks veranderde op slag in een schitterende bos zilveren krullen. "Gelukt! Het is eindelijk gelukt!" juichte de heks. Maar toen ze zichzelf in het water spiegelde, zag ze nog steeds het gezicht van een lelijke oude heks. Terwijl de 7 veetjes nog altijd jong en mooi waren. De heks was boos en jaloers. Ze mompelde weer een gemene toverspreuk en het volgende moment waren de veeën veranderd in waterlelies. En alleen op maanlichte nachten komt de heks terug. Dan mogen de veetjes rond middernacht weer even dansen. De waterlelies gaan open en ze dansen en dansen. Wie weet mogen ze ooit wel weer dansend terug naar de maanvee. En naar al die prachtige kleine sterren die ooit hun zusjes waren.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Meester doet hij het natuurlijk niet.
1: Is die van hout?
0: Pardon?
1: Je stokkie, is die van hout?
0: Stokkie? Toverstaf. En ja, hij is van hout, ja. Of tenminste, hij was van hout. Nou kan ik hem wel weggooien.
1: Oh, nee, niet doen. Breng hem daarheen.
0: Waarheen?
1: Naar Geppetto. Die maakt hem weer zo goed als nieuw.
0: Geppetto? Ja. Hou op, hoor.

0: Hallo.
1: Hallo. Dat ziet er niet best uit.
0: Nee, dat is het ook niet.
1: Het is belangrijk voor u, hè?
0: Ja, heel erg.
1: Ik heb zo het idee dat deze twee helften aan elkaar horen.
0: Ja, dat zou heel fijn zijn.
1: Moet niet zo moeilijk zijn. Ogenblikje.
0: Oké, dank u wel.
1: Rolletje lijm. Ja, zo moet hij weer helemaal heel zijn.
0: Wow, en dan dacht ik dat ik kon toveren.
1: Ach, een klonnetje houtlijm doet wonderen. Alsjeblieft.
0: Dank u wel, meneer.
1: Meneer, het is Geppetto en je weet het nu.

0: chips erin te gaan. Niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Ja. Ro. Oh, rood. Kapje.
1: Ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Roodkapje.
0: Ah.

vliegt overal naartoe op zijn vliegend tapijt. Wat zou het fijn zijn als ik een vliegende paddenstoel had? Zeg, als jij kon vliegen, waar zou je dan naartoe vliegen?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes, vliegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Nee, dat is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zou ik me wel vergist hebben.
1: Ik voel kriebels in mijn benen, in mijn voeten, in mijn tenen. Nu voel ik kriebels in mijn hoofd.

0: En het uitslag van.
1: Hé, hey, Roodkapje hier. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en grappig. Rood grapje!

0: Efteling Kids Radio.
1: Als ik lig in het gras, dan lijkt de hemel zo hoog. Ik zie daar de wolken en een regenboog. Er komt een vlieger voorbij en ik zwaai omhoog. Hallo vlieger, kom sla je vleugels maar uit.

0: als voor 13.
1: We zitten hier samen, staren door de ramen. Zonnestralen breken door. Niemand die iets zegt, wij zijn

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: het Sprookjesbos lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de draak niet zo blij was.
1: Ik zweer het, deze kist is beschermd met een toverspreuk en alleen ik kan hem openen.
2: Zal ik niet eens even snel?
1: Ik zou het niet doen. Straks ben je vervloekt tot het einde der tijden. Nee, het spijt me. Het kan niet. Veel te gevaarlijk. Anders... dan val je in een eeuwigdurende slaap.
2: Wat? En net als door een roosje?
1: Precies. Die heeft ook geprobeerd mijn schat te stelen.
2: Maar die heeft zich toch geprikt aan een spinnenwiel?
1: Dat zeggen ze. Kom, ik moet weer eens gaan. Geen tijd. Tot ziens.
2: Die dronse dikke draak.
3: Oh. Ha, die draak. Is er iets?
1: Oh, ik ben het zo zat om alsmaar verhaaltjes te moeten verzinnen.
3: Wat voor verhalen?
1: De verhalen die ik vertel als mensen naar mijn schat vragen.
3: Mm.
1: Laatst zei ik tegen de reus dat hij mijn schat niet mocht stelen omdat het mijn bruidsschat was. En toen wilde hij meteen met me trouwen. Dat is niet grappig.
3: Ja, als je liegt, daar komen meestal problemen van. Waarom vertel je iedereen niet gewoon de waarheid?
1: Dat kan ik niet doen. Ik weet het zelf niet. Ik pas al zo lang op die schat. Ik weet alleen dat ik erop moet passen. Niet waarom.
3: Dan zeg je toch gewoon dat je het niet weet.
1: Dan denkt vast iedereen dat ik dom ben.
3: Toegeven dat je iets niet weet is helemaal niet erg. Het is veel belangrijker om eerlijk te zijn.
1: Dat verzin je toch niet, hè?
3: Nee hoor.
1: Eerlijk zijn. Ik zal het eens proberen.
0: De draak nam haar schat weer mee naar haar grot. Het duurde niet lang of de wolf kwam voorbij lopen.
4: Hé, draakje van me. Zeg, wat hoor ik nou van de heks? Is die schat van jou vervloekt?
1: Nee.
4: Het lijkt me heel naar, zo'n vervloekte schat. Ik dacht, misschien kan ik dit draak wel helpen.
1: Mijn schat is niet vervloekt.
4: Natuurlijk wel.
1: Ik heb het verzonnen.
4: Waarom zou je zoiets verzinnen?
1: Omdat iedereen achter mijn schat aan zit. En omdat ze alleen maar interesse hebben in mijn schat en nooit in mij.
4: Ja, ja, ja.
1: Daarom verzon ik verhaaltjes. Maar ik ga niet meer liegen.
4: Oh, dus dan ga je me vertellen waar je schat is.
1: Waarom wil jij mijn schat eigenlijk hebben?
4: Hè?
1: Denk eraan. Ik verwacht dat iedereen eerlijk is hier bij mijn grot. Anders steek ik je bibs in de hens. Dus, lieg niet tegen me.
4: Ik zou niet durven. Ik bedoel, wat was de vraag?
1: Waarom wil jij mijn schat?
4: Ik wil je schat helemaal niet.
1: Wat heb ik nou gezegd? Je zou toch eerlijk zijn? 1.
4: Maar draakje, we kunnen er toch over praten. Ik kom...
1: 2.
4: Volgens mij moest ik maar weer eens gaan.
1: 3. Als je niet eerlijk bent, moet je zelf maar op de blaren zitten.
0: En zo kwam, dankzij zijn verbrande billen, de wolf erachter dat eerlijk ook voor hem het langste duurt. En de draak, toen die geen verhaaltjes meer verzon, voelde ze zich veel beter.
1: Absoluut veel beter. Maar wat zal ik nu eens gaan verzinnen om mijn schat te beschermen? Misschien dat ik maar eens hele moeilijke vragen ga stellen als mensen mijn schat willen.
0: En zo bedacht de draak dat ze voortaan vragen ging stellen. Maar dat

0: Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
1: Hou vol, hou vol. Hier komt de Mol. Dit is Efteling Kids Radio. Met 7 minuten vol grappen, moppen en leuke liedjes.
2: Lekker draaien.
1: Dat wordt lachen.
3: Oh, ja.

0: Dat klopt.
1: Ze zijn wit en je schrijft ermee op een bord. De 7 krijtjes.
2: Efteling Kids Radio.

0: Dat was echt lachen. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio.
0: Dat was echt leuk, zeg. Dan kan ik niet wachten tot de volgende keer.

0: Efteling Kids Radio.
1: Hier zijn DJ Rappelsteeltje featuring Roodkapje. Hit it! Yo meisje, wat ben je daar heel alleen aan het doen?

0: goed.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
2: Sprookjes plegen, dansen.
1: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.
3: Jongens en meisjes, dames en heren, welkom in het prachtige theater van Efteling Kids Radio. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Jullie zijn natuurlijk benieuwd naar welke voorstelling we gaan luisteren. De musical van vandaag is Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical. Voor alle ouders, gelieve je telefoon uit te zetten en het is niet toegestaan om foto's of video's te maken van dit hoorspel. Dus ga er maar goed voor zitten en pak wat lekkers te eten en te drinken. Veel plezier bij deze musical.

0: Wat is er, Sterren?
1: Het is kapot. Helemaal uit elkaar gevallen.
0: Wat is kapot?
1: De onzichtbare wereld van vlinders en andere fladderaars. Mijn lievelingsboek.
0: Ach, je hebt het letterlijk stuk gelezen.
1: Maar dat kan niet, opa. Dit was het laatste.
0: Ach, maar dat weet ik toch, meisje.
1: Maar jij bent altijd zo handig, opa. Jij kunt het vastmaken.
0: Ik ben bang dat ik hier ook niks meer aan kan doen. Maar ik zal het haardvuur een beetje voor je opstoken.
1: Mijn boek.

0: Lieve sterren, opa heeft een verrassing voor jou.
1: Wat dan?
0: Dat zie je vanzelf wel. Kom maar mee. Zo, voorzichtig.

0: waar gaan we nou naartoe? Wat is dit allemaal?
1: Ach, lieverd. Ik zag jou zo huilen om dat boek van jou. En ik dacht, het is tijd.
0: Tijd? Waarvoor?
1: Tijd voor verandering. Jij zit al veel te lang alleen op je kamer met dat ene boek. En vroeger las opa jou altijd voor, weet je dat nog?
0: Ja.
1: Spannende verhalen. Koning Oberon en zijn geliefde Titania.
0: Ja.
1: En Willem van der Dekke, de vliegende Hollander. Hé, hey, zijn er hier piraten? Zo. En Joris die de draak verslaat. Och, en toen jij zelf kon lezen, toen las jij alles wat los en vast zat. Jij hield van alle soorten verhalen. En nu lees jij alleen nog maar dat ene boek.
0: Maar dat is het verhaal van mama.
1: Maar dat weet ik toch. En dat blijft een heel belangrijk verhaal. Maar nu is het tijd voor nieuwe verhalen. En toevallig kent opa de plek waar de allermooiste verhalen van de hele wereld bij elkaar staan.
0: Echt? Waar dan?
1: In de sprookjesbibliotheek.
0: De wat?
1: De sprookjesbibliotheek. Een ruimte tot aan de nok toegevuld met de allermooiste verhalen.
0: En waar staat hier dan, die sprookjesbibliotheek?
1: In een heus kasteel. En daar gaan wij nu naartoe. Het kasteel van graaf Stanislav.
0: Graaf hoe?
1: Graaf Stanislav. Die woonde in dat kasteel samen met zijn prachtige lieve vrouw. En zij waren zielsgelukkig. Ook al was de graaf veel op reis. Hij had namelijk een hele grote droom. Hij was betoverd door de magische kracht van verhalen. En hij wilde dat al die verhalen een plekje zouden krijgen in zijn bibliotheek. Zodat iedereen ze daar zou kunnen vinden en ze daarna zou kunnen doorvertellen. En één keer per jaar, dan was het feest. Dan was het hele dorp welkom in de bibliotheek van de graaf.
2: Efteling Kids Radio.
3: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.

Ja, de graaf die reisde de hele wereld rond op zoek naar nieuwe verhalen. Hij trotseerde de zwaarste stormen en de meest woeste zeeën. Hij vocht zelfs voor zijn leven bij de Indianen. En hij neusde met de Eskimo's op de Noordpool. En al die verhalen, die nam hij mee naar huis. En daar plaatste hij ze in zijn bibliotheek. En iedereen mocht ze lezen. En op een dag werd zijn geluk nog completer. Want zijn vrouw vertelde hem dat ze zwanger was. Ach, een kindje. Een zoon of een dochter aan wie hij de mooiste verhalen zou gaan vertellen.

graaf bleef langer thuis om voor zijn vrouw te zorgen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Er wachten nieuwe verhalen op hem. Hij beloofde plechtig om binnen 2 maanden thuis te zijn. En nam afscheid van zijn zwangere vrouw. Maar na 2 maanden, niks. Na 3 maanden, niks. Na 6 maanden, nog steeds niks. En de vrouw die had amper nog geld om het kasteel te kunnen onderhouden. Ze begon te vermoeden dat haar geliefde graaf nooit meer huiswaarts zou keren. En dat brak haar hart en ontketende een onvoorstelbare woede.

0: En daarom besloot ze weg te gaan uit het kasteel.
1: Ik haat zijn verhalen.
0: Ja, en dat kasteel dat bleef verlaten achter. Niemand durfde meer te komen. Iedereen is bang. Bang om betoverd te worden, net als de graaf. En in de verlaten gangen fluistert enkel nog de wind. Of is het de stem van de graaf? Als een verre, verdwaalde engel.

0: En zo werden de droom en alle verre reizen van de graaf zelf ook een verhaal. Maar wel een verhaal zonder einde, want niemand weet hoe het is afgelopen.
1: Is dat het kasteel waar we naartoe gaan?
0: Ja, dat is het kasteel. En de bibliotheek van graaf Stanislav, de sprookjesbibliotheek.
1: Gaan we nu naar binnen?
0: Jij wel, maar ik niet.
1: Maar waarom niet?

0: Omdat je sommige avonturen het beste in je eentje kunt beleven. En omdat je na dat avontuur weer een geweldig verhaal hebt dat je aan opa kunt vertellen.
1: Maar helemaal alleen in dat grote kasteel van die graaf Stanislav? Ik weet niet eens of ik dat durf.
0: Hey. Volgens mij ben jij veel moediger dan jezelf doorhebt. Ach, precies, je moeder. Volg gewoon je hart, meisje. Dan komt het vanzelf goed. Wacht, voor ik het vergeet. Deze is voor jou.
1: Wat is dat?
0: Dat is een takje.
1: Wat moet ik nou met een takje? We lopen al de halve dag door het bos. Takjes zat.
0: Ja, en toch zijn alle takken in het bos niet zo bijzonder als dit ene takje. Hou hem heel goed bij je. En onthoud, sterren. In het kasteel zijn wel 100 deuren. Achter eentje daarvan vind jij de sprookjesbibliotheek. Dit takje wijst de weg. En wie weet kom jij onderweg de sprookjessprokkelaar wel tegen. Ben je er klaar voor?
1: Ik denk het wel.
0: Mooi.
1: Opa?
2: Efteling Kids Radio.
3: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.

0: wakker worden.
1: Nee.
0: Er is visite.
1: Visite?
0: Er is visite.
1: Hoe gezellig. Wat is er visite?
0: Rustig.
1: Nee.
0: Niet aan mijn krullen. Niet aan mijn krullen. Niet aan mijn krullen.
2: Te laat. Ik heb jullie al gezien. Levend schilderij. Wow.
0: Willem en Catharina van der Dekken. Aangenaam. Aangenaam.
1: Maar zeg maar Wim en Kaat. Dat doet iedereen.

0: Vliegende Hollander. Dat verhaal heeft mijn opa me voorgelezen. U zwierf over de zeven zeeën en u bleef thuis achter.
1: Ah, het meisje kent haar klassiekers.
0: Ik moet gaan. Doei.
1: Nee, ga even zitten. Ga nou zitten.
2: Je moet wel wat eten, hoor.
1: Ze moet er nog van groeien. Anders word jij nooit sterk genoeg om de zeven zeeën over te varen als ik.
2: Helden wijn!
0: Nee. Ik weet zeker dat ik daar nog te jong voor ben.
1: Limonade.
2: Cola.
1: Sinaas.
2: Kaffis.
1: Neem mijn spek.
2: Neem mijn bokkenpoot.
1: Vertel! Hoe is het daar buiten?
2: Wat is er gebeurd de afgelopen 10 jaar?
1: Wij hebben alle tijd.
2: Oh, ik ga het gewoon doen.
1: Wat ga je doen?
2: Slingers ophangen. Serpentines, confetti, de hele zooi. We hebben visite.
0: Wat is

0: ziekte bederf nooit.
1: Hij zei...
2: Goeie, ik ben op zoek naar de sprookjesbibliotheek. Weet u waar die zit?
0: Ja, die zit hier echt.
1: Er zou hier een deur moeten zijn.
2: Er zijn er wel 100.
1: Volg je hart.
0: En je weet het...

0: Oh. Oh. Misschien lust ze ook al pannenkoeken.
1: Pannenkoeken? Lust zij pannenkoeken? Haal de pannenkoeken! Met suiker en stroop en kaas!
2: Maar waar is dan de deur van de sprookjesbibliotheek? Welke moet ik hebben? Hallo? Hallo?
3: Efteling Kids Radio.
4: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: Mama? Mama, ben jij het echt?
5: Oh, vlindertje. Kom. Kijk dan toch.
2: De onzichtbare wereld van vlinders en andere fladderaars. Mijn lievelingsboek.
5: Hou het niet voor jezelf. Deel het verhaal. Goed? Kom.

0: Die deur die gaat niet meer open.
1: Wie zei dat?
0: Ikke, hierboven. Dat is de deur naar het verleden. Als ze eenmaal gesloten is, dan gaat hij ook nooit meer open.

0: Kappadocië. Dat is in Turkije. Maar iedereen kent mij vooral van mijn voornaam. Joris.
1: Ik ken geen Joris.
0: Van de draak. Joris en de draak.

0: Zo.
1: Oh, Dioris. Dat verhaal van mijn opa me voorgelezen.
2: Wat leuk. Maar ik heb maar heel kort.
1: Waarom heb je maar heel kort?
2: De draak, die is onderweg. Ik kan elk moment tevoorschijn springen.
1: Doe je wel voorzichtig.
2: Ik volg mijn hart. Dan komt alles goed.
1: Even heel snel dan. Ik ben op zoek naar de Sprookjesbibliotheek. Weet jij waar die zit?
2: Natuurlijk. Dat weet iedereen hier.
1: Nou, Willem van der Dekken en zijn vrouw wist het anders niet.
2: Oké, de deur van de Sprookjesbibliotheek is de deur die daar zo naar rechts gaat. Oh nee, daar is hij! Kom dan, met zo'n leuk dagendis! Je pakt me toch nooit!
1: Hier ben ik. Joris, wacht nou! Joris, wacht!

0: nu toch eens om je heen, vlindertje. Er is daarbuiten zoveel meer te beleven dan dat ene boek.
1: Efteling Kids Radio.
2: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
3: Ik vind een juiste deur nooit.

0: Heb je de deur van de sprookjesbibliotheek al gehoord?
1: Nee. Jij begrijpt mij niet. Jij zure blauwe bes.
2: Oh, nee, jij dan? Langharige kiwi?
1: Oh, ongelooflijk!
3: O, Baron, koning der schaduwen en elfen.
1: Majesteit, voor jou. En wat kom jij hier doen?
3: Ik ben op zoek naar de sprookjesbibliotheek. Maar achter elke deur zit wel iets anders geks.
1: Ah, volgens mij is dat... die kant op.
2: Je moet niet naar hem luisteren. Die flapdrol ligt alles bij elkaar.
1: Weet jij de nummer 1 ergernis van mensen?
3: Hondenpoep op straat?
1: Nee. Luidruchtige buren.
3: En u bent?
2: Titania. De echtgenote van die gillende keukenmeid daar.
1: Ik ben helemaal gegillend.
4: Gillende keukenmeid.
1: Wat is nou jouw probleem, koningin van de scheetjes?
2: Gelukkig hangen wij hier nog maar zo'n 300 jaar. En heb ik het je nog maar zo'n 10.000 keer uitgelegd. Ik ga het echt niet nog een keer zeggen.
3: Hey, pst. Mijn opa heeft het verhaal maar een keer verteld. Titania had een knecht waar ze vreselijk blij mee was. Maar Oberon wilde juist die knecht als zijn schildknaap.
0: Sterren, hier, Sterren.
3: Wat is er?
0: Heb je de deur van de sprookjesbibliotheek al gevonden?
3: Nee, nog niet.
2: Zelfs zij weet het. Dat is mijn knecht. En daar heb jij helemaal niks over te zeggen. Uitgewrongen zwabberhoofd.
1: Oh. Ik ben de koning. Ik heb over alles iets te zeggen.
2: Toch niet als het om je vrouw gaat. Jij had ieder ander kunnen kiezen als je schildknaap. Oh,
0: laat mij er nou eens buiten.
1: Ik wou niet ieder ander. Jij blauwe schimmelkaas.
0: Oh.
1: Ik wou hem.
0: Ik heb hier niks mee te maken, hoor, Sterren.
2: Maar waarom?
0: Ja, majesteit. Waarom?
1: Waar is hij nou hier? Oh. Voilà. Voilà. Volgens mij was hij verliefd op jou.
2: Je was jaloers, maar dat is... dat is eigenlijk hartstikke lief.
1: Oh. Oh. Ik ben al niet van de knapste.
2: Nee.
1: En ik was bang dat jij als één blok zou vallen voor die... knappe jonge knecht.
2: Maar jij bent toch mijn lekkere teddybeer. Mijn bolle... Oh, jongens, help eventjes. Oh. Knuffel, caviar.
1: Oh.
2: Nee, jongens, nee. Mijn fijne kneuterkoppie.
1: Kamelina.
3: Kunnen we misschien weer even terug naar de sprookjesbibliotheek?
2: Ja, die deur die verplaatst constant. Baardaapje!
3: Maar mensen mochten er toch enig per jaar naar binnen?
1: Ja, dat klopt. Maar alleen die dag zat de deur van de sprookjesbibliotheek naast de hoofdingang. Ja, alle andere dagen verplaatst de deur. Poezemoefje!
0: Iedere dag is het een andere deur.
3: Maar Joris, jij zei dat het niet zo moeilijk was.
2: Als je weet waar je moet kijken, is zoeken niet moeilijk. Oh, kom hier, harig pluizenbolletje.
0: Sterren, je moet je hart volgen. Dan vind je...

0: Efteling Kids Radio.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: Dit takje wijst me de weg. De Sprookjesbibliotheek! Ik heb hem gevonden!
3: Wie zit er daar op mijn stoel?
2: U bent het!
3: Ik ben ik, jij bent jij, en zo is iedereen wel iemand.
2: De Sprookjesprokkelaar! U bent de Sprookjesprokkelaar! Ik ben Sterre.
3: Aangenaam. En gefeliciteerd tegelijk. Aangenaam omdat ik nu weet hoe jij heet. En gefeliciteerd omdat jij de juiste deur gevonden hebt.
2: Wat een verhalen. Hoeveel zijn er toen wel niet?
3: Geen idee. 1, 2, 3... 4.
2: U heeft ze nog nooit geteld?
3: Nee, ik beheer ze alleen. Ik tel ze niet,

0: met sp, maar mag het misschien ietsjes minder?
1: Vind je het niet spannend?
0: Niet echt.
1: Vind je het niet spetterend, spotgoedkoop en spraakmakend?
0: Nou, nee.
1: Wat dan wel?
0: Al dat gesp... U spuugt een beetje. Maar hoe komt u hier?
1: Oh, er was eens een graaf.
0: Graaf Stanislav?
2: Oh, je kent hem?
0: Ja, dat verhaal heeft mijn opa me verteld.
1: Graaf Stanislav zocht iemand om zijn bibliotheek bij te houden. En om iedere dag takken te verzamelen. En met die takken het haardvuur op te stoken om zijn boeken warm en droog te

0: in dit kasteel terecht. En telkens als de graaf van huis was, dan hield ik hier alles bij. En als hij terugkwam met nieuwe verhalen, dan gaf ik die een mooi plekje in de bibliotheek. Maar sinds de graaf verdwenen is, heb ik het verzamelen overgenomen. Maar op een heel bijzondere manier. Want in mijn zoektocht naar geschikt brandhout kwam ik erachter dat de takken vol verhalen zitten. De wind blaast verhalen uit alle windrichtingen en de takken slaan die op. Dus nu sprokkel ik niet alleen takken, maar ook sprookjes en verhalen. Dank u wel.
1: Mag ik blijven?
0: Pardon?
1: Mag ik blijven en lezen? Atoe, ik wil alles lezen. Hier in mijn eentje.
0: Maar sterren, dan heb je het niet begrepen. Al deze verhalen hier, die zijn om gedeeld te worden. En niet om door één persoon in een klein hoekje gelezen te worden en daarna weer op de plank te verdwijnen. En dat is jouw probleem. Jij bent hier alleen maar gekomen om verhalen te lezen. Jij wil ze daarna niet meer delen.
1: Maar dat kan toch daarna? Ik kan de verhalen hier lezen om ze daarna te delen.
0: De onzichtbare wereld van vlinders en andere fladderaars.
1: Dat is mijn boek. Dat is mijn verhaal.
0: Is dat zo? Helemaal van jou alleen? Dus je hebt het nog nooit gedeeld?

0: eerst maar eens gaat delen, voordat je andere verhalen uit de bibliotheek mag lezen. Zie het als een test.
1: Een test?
0: Ja, een opdracht. Deel dit verhaal binnen een dag. Luister goed, binnen een dag. Anders valt het boek onder je vingers uit elkaar. Ar, ar, ar. Geen tijd te verliezen.
1: Maar waar gaan we heen?
0: Jij bent slim genoeg om dat zelf uit te zoeken.
1: Ik moet mijn verhaal delen, dat snap ik. Maar dan moet ik eerst het kasteel uit.
0: Dat lijkt me logisch, ja.
1: En welke deur moet ik dan hebben?
0: De deur naar buiten.
1: Ja, dat snap ik ook wel. Maar welke deur is dat?
0: De deur waar je door naar binnen kwam. Ik sprokkel spakkelende sprokjes, ben de sprokjes specialist. Speel me dan wat met een spelling als een heuse taalpurist. Ik spendeer mijn tijd met sprokjes,

0: Efteling Kids Radio.
1: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.

0: opa.
1: Oh, Sterre, ik ben zo blij dat je weer thuis bent.
0: Ik heb mijn boek teruggevonden. Huh? Of meer gekregen. Van de sprookjesprokkelaar. In de sprookjesbibliotheek. En ik heb koning Oberon gezien. En Joris, van Joris en de draak.
1: Oh, rustig, niet alles tegelijk. Hoe was het kasteel?
0: Het kasteel was zo raar. Ik moest door allerlei deuren om de sprookjesbibliotheek te vinden. En ik zag mama. Ik heb zoveel verhalen te vertellen, opa. Maar mag ik nu naar buiten? Mag ik naar buiten en mijn verhaal delen aan iedereen?
1: Natuurlijk mag je dat. Natuurlijk.
0: Dag, opa.

Onzichtbare wereld van vlinders en andere fladderaars. De onzichtbare wereld van vlinders en andere fladderaars is een geheimzinnige wereld waar weinig mensen maar iets van weten. Zo ook de piepkleine rups die zojuist voor het eerst die wereld zag en er niets van begreep.

0: En zo veranderde de piepkleine rups in de mooiste vlinder die iedereen ooit had gezien. En pas toen begreep hij het. De wereld waar eerst niets van begreep. De onzichtbare wereld van vlinders en andere fladderaars. Einde.
1: Zo, zo. Knap hoor.
0: En jij bent?
1: Stijn.
0: Ik ben Sterre.
1: Lekker makkelijk.
0: Lekker makkelijk.
1: Boekje pakken, verhaaltje voorlezen.
0: Nou, zo makkelijk is dat niet hoor, een verhaal vertellen. Geef terug.
1: Mooie kaft, dat wel.
0: Geef terug.
1: Waar komt het boek vandaan?
0: Geef terug, zeg ik.
1: Eerst vertellen hoe je aan dat boek komt.
0: Uit de Sprookjesbibliotheek.
1: De wat?
0: De Sprookjesbibliotheek.
1: Er bestaat helemaal niet zoiets als een Sprookjesbibliotheek.
0: Echt wel, in het kasteel van Graaf Stanislav.
1: Oh, dan moet ik daar maar eens gaan kijken, hè?
0: Dat kun je doen. Ik vind de deur toch niet.
1: Als jij de deur kan vinden, kan ik het zeker.
0: Wedden van niet?
1: Oh nee? Dan hou ik dit boek toch lekker. Heb ik tenminste één boek uit de Sprookjesbibliotheek.
0: Geef terug, Stijn! Geef dat boek terug! Opa! Opa!
2: Efteling Kids Radio.
3: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
4: Stijn, en wat is dit?
1: Dit las ze voor, mama. En iedereen stond er maar heet te luisteren. En toen ze klaar was, kreeg ze applaus.
4: Oh, applaus. Is dat zo? Dus niemand zag mijn Stijn. Oh, mijn Stijn. Mijn Stijn die de hoogste cijfers haalt op school. Hm? Die het beste kan rekenen en het beste kan voetballen. Toch? Eigenlijk het beste is in alles. Nee. Nee, in plaats daarvan stonden ze allemaal te luisteren naar... Hoe heet dat kind?
1: Sterre.
4: Sterre. Nou, en wat is er dan zo bijzonder? De onzichtbare wereld van vlinders en andere fladderaars. En waar komt dit boek vandaan?
1: Dat heb ik haar ook gevraagd. Maar toen hing ze een of ander vaag verhaal op over een sprookjesbibliotheek.
4: Wat? De sprookjesbibliotheek?
1: Alsof ze iets echt bestaat.
4: Ga naar je kamer.
1: Waarom? Ik heb toch helemaal niks...
4: Ga naar je kamer. Ik kom pas terug als ik je roep. Oh, als ik niet oppas, staat straks heel het dorp in de rij voor die...

0: Hier komen. Stijn. Breng dit boek terug naar Sterre. En zorg dat niemand je ziet. En, heel belangrijk, sla het niet open.
1: Je was dus net te laat, opa. Anders had je me gewoon kunnen zien voorlezen. Ja. En ik heb mijn verhaal gedeeld. Ja. Dus ik mag weer terug naar de sprookjesbibliotheek. Ik ga meteen weer terug. En dan zoek ik een ander mooi verhaal om voor te lezen.
2: Ja, maar eerst is het bedtijd. Het is een lange dag geweest. Wie kan dat nou zijn? Kom eraan. Hallo? Hallo? Nou, dat is raar. Niemand bij de deur, maar er lag wel een boek.
1: Dat is mijn boek.
2: Hoe komt dat nou bij de deur terecht?
1: Die Stijn natuurlijk.
2: Hoe zei jij dat die jongen heette?
1: Stijn. Hij heette Stijn. Hij heeft vast spijt gekregen. Of misschien heeft hij wel ongelooflijk op zijn donder gehad van zijn ouders. Mag ik nog even lezen voor ik ga slapen?
2: Nou, vooruit. Maar niet te lang.
1: Wat is dit nu? Alle bladzijden zijn leeg. Er staan geen woorden meer op het papier. Opa! Opa!
2: Wat is de Sterre?
1: Alle letters zijn weg.
2: Wat is dit nou? Alle bladzijden zijn wit en leeg.
1: Het boek lijkt wel betoverd. Hoe kan het nou, opa, net nu ik de sprookjesbibliotheek heb gevonden? Kan ik niet meer lezen? Wat is dit allemaal?
2: Ik heb wel een idee. Kom mee, Sterre. Kom mee. En als ik zeg dat je iets moet doen, moet je dat meteen doen en verder geen vragen stellen. Duidelijk?
1: Ja, opa.
3: Efteling Kids Radio.
4: Iedere zondag om 9 uur luister je vanuit het theater van Efteling Kids Radio naar de mooiste Efteling musicals. We gaan nu snel terug naar Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical.
2: Hallo? Hallo, is daar iemand?
0: Kijk, en wat is dit? Kinderpostzegels?
2: Niet echt.
0: Wat dan? Bejaardenpostzegels?
2: Ook niet.
0: En waarom stoort u me dan, zo laat op de avond?
2: Ik kom iets brengen. Het is zo koud buiten. Ik dacht, u kunt wel wat brandhout gebruiken. Om het haardvuur mee op te stoken.
0: Takken. Nou, bedankt.
2: Mag ik ze zelf in het haardvuur gooien?
5: Dat is Sterre, mama, waar ik over verteld had.
0: Sterre. Oh, jij bent de Sterre. Oh, Sterre.
1: Opa,
0: Sterre. Het voorleeskind. Het kind dat iedereen lastig valt met haar stomme vlinderverhalen. Nou, toe, lees nog eens wat voor. Iets in mij zegt dat dat lang niet zo vlot gaat als eerder. Een boontje komt om zijn loontje. Dan moet je maar geen boeken stelen.
1: Ik heb dat boek niet gestolen.
0: Dat kan niet anders.
1: Toch wel, ik heb het gekregen.
0: Gekregen? Oh ja, van wie dan wel? Van wie?
2: Van... Nee.
1: Opa, jij bent de sprookjesbrokkelaar.
2: De enige echte...
0: Ik dacht dat je al lang weg was. Of dood was.
2: Mooi niet. Ik ben al die tijd in het kasteel gebleven. Om de bibliotheek bij te houden. En het werk van de graaf voor te zetten.
0: En voor wie? Voor wie dan wel? Voor die verrader die mij en Stijn gewoon in de steek gelaten heeft.
2: Weet je toch wat ik tegen jou zei? Toen jij het kasteel verliet.
0: Geen idee, het is al zo lang geleden.
2: Dat er nog één verhaal was dat je moest horen, maar je wilde niet.
0: Nee, want ik heb mijn buik vol van verhalen en vol van die hele bibliotheek.
2: Maar het is zo'n belangrijk verhaal. Ik heb de takken met het verhaal erin bewaard, zodat je het ooit zou kunnen horen. Je hoeft die takken alleen maar in het vuur te gooien.
0: Nee. Oh, bespaar me de moeite. Oh. Je kunt verbranden wat je wilt, maar het zal niet werken.
2: Nee, maar luister.
0: Nee. Ik ga jou vervloeken. Ja, ik ga ervoor zorgen dat jij alles vergeet. Al je verhalen. En zelfs dat opdringerige kleinkind van je. En dan heeft Sterren niemand meer. Geen vader, geen moeder en geen opa. Niemand meer. Stanislav.
6: Ach, liefste. Ik heb jullie nooit verlaten. Ik had mijn verhalen gevonden. Maar op de weg terug kwam het schip in een vreselijke storm terecht. Het schip is gezonken. En niemand heeft het overleefd. Ook ik niet. Maar ik dacht al die tijd alleen maar aan jullie. Jullie zijn het meest waardevolle bezit in mijn leven. Niet die bibliotheek. Niet die verhalen. Al dat verzamelen, dat deed ik voor jullie. Voor mijn zoon. Zodat ik hem de mooiste verhalen van de hele wereld zou kunnen vertellen.
5: Voor mij?
6: Jongen. Ga alsjeblieft terug.
0: Terug?
6: Naar het kasteel. Het kasteel is onze plek. Een plek van liefde. Een plek van verhalen. Voor iedereen.
0: Oh, Stanislav. Ik heb je... Oh, Stijn. Het spijt me zo.
2: En? De vloek.
0: De vloek.
1: Alle bladzijden zijn nog steeds wit en leeg.
0: Ja, natuurlijk.

We gaan terug. Terug naar huis. Het kasteel van je vader. En de sprookjesbibliotheek. Kom.

0: weet dat velen van jullie te bang waren om hier nog een voet binnen te zetten. Maar het kasteel is niet langer meer verlaten. Ik ga er weer wonen, samen met Stijn, de nieuwe graaf. En vanaf dit moment zijn de deuren van de Sprookjesbibliotheek voor altijd open. Voor iedereen. En iedereen mag zich hier verliezen in verhalen. En deel deze verhalen met wie je ook maar wilt. Welkom in de Sprookjesbibliotheek van graaf Stanislav.
1: Maar dit is het verhaal van dit kasteel.

0: Jongens en meisjes, dames en heren, dit was Efteling Sprookjesprokkelaar, de musical. Je kunt de Efteling musicals ook bekijken op het Efteling Theater YouTube-kanaal. Ook heel leuk. Tot de volgende keer.
1: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

maar juist de hoed die jou het beste staat. Ik zoek een varkentje. Vingers? Oh, natuurlijk niet echt. Een feestbeest. Een feestvarkentje, zo gezegd. Jij lijkt me een diep dat al houdt van plezier. Jij houdt van een feestje. Kom jij maar eens hier. Ik zal jou iets zeggen wat jij niet gelooft. Ik heb namelijk een hoed voor jouw feestvarkenhoofd. De catwalk is hier en de weg is bekend. Dus laat ze maar zien wat voor feestbeest jij bent.

ochtends vroeg. Jij daar? Nee, jij bent maar vrolijk genoeg. Wie heeft er nou nog nooit echt een baaldag gehad? Jij bent wel zo'n type. Jou vind ik wel wat. Mijn hoed hier, die is oolijk. Maar ja, deze snit, die werkt pas als daar zo'n vrolijke kop onder zit. Kijk, dit past perfect zoals ik had gehoopt. Nu hopen dat hij vrolijk is, ook vrolijk loopt.

Jij, kom jij eens hier. Wat kijk jij verrast? Heb ik toch een hoed die daar prima bij past? Want ik heb een hoedje voor ieders gemoed. Dus ook voor jou een verrassingshoed. Kijk eens joh, die hoed, die staat je top. Hij haalt je gezicht ook meteen lekker op. De catwalk is hier, dus niet te snel, hè, maar slow. Volg simpel de pijlen en geef ons een show.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Wisten jullie dat sprookjesfiguren ook wel eens ziek zijn? Vraag maar aan Roodkapje. Die komt niet naar haar grootmoeder omdat ze waterpokken had. En dat jeukte. Roodkapje werd er gek van.
1: Oh, ik heb zo'n jeuk. Ik kan er niet meer tegen.
2: Niet krabben. Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Je krabt jezelf helemaal open.
1: Weet je wel hoe erg het is om zoveel jeuk te hebben?
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Je denkt toch niet dat je dit op kunt lossen, hè? Oh? Er is meer voor nodig dan een toverfluit en een vliegkleedje. Hmm. Ik word gek van de jeuk.
3: Hmm. Laat dit poeder op de vlekken verschijnen en weldra zal de jeuk verdwijnen.
2: Hoe werkt dat dan?
3: Dit poeder heeft enkel als doel het uitschakelen van het gevoel.
1: Dank u wel.
2: Antigevoelpoeder? Maar dan heb je geen gevoel meer. Dat is echt vreselijk.
1: Nou.
2: Nooit meer blij zijn met een ijsje, nooit meer lachen om een goede grap en het belangrijkste, nooit meer verliefd op een lieve vriend. Doe het niet, Roodkapje. Ik smeek je.
1: Ik geloof niet dat jij het begrijpt. Jeuk is erger dan pijn. Zo, ik geloof dat het al helpt. De jeuk trekt weg. Ik voel me een beetje vreemd. Of nou ja, voel. Ik voel eigenlijk niks meer.
2: Oh, nee hè, het poeder werkt echt. Roodkapje, voel je dit?
1: Voel ik wat? Wat doe je?
2: Ik ken hem op. Zegt de ene slang tegen de andere, zijn wij giftig? Hoezo, vraagt de andere. Zegt die ene, ik heb net in mijn tong gebeten. Oh, wat erg. Je bent zo anders. Niet meer Roodkapje. Mijn vriendin.
1: Vriendin? Ik voel niets voor vriendschap.
2: Je bent echt gevoelloos geworden. Die stomme vaak hier met zijn rotpoeder.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
2: Nou, hier is sprake van een echte ramp. Roodkapje is Roodkapje niet meer.
3: Oh.
2: Ze is een of ander gevoelloos ding geworden.
3: Maar ze heeft geen jeuk of pijn. Dat te weten is toch fijn?
2: Fijn? Het is vreselijk. Je moet me helpen dit ongedaan te maken.
3: Zijn de wijzers helemaal rond, dan is Roodkapje weer zichzelf en gezond.
2: Dat is dus een kwestie van wachten.
3: Hmm.
2: Dat gaat niet. Je ziet toch hoe erg ze eraan toe is? Al die pogingen van jou om te helpen mislukken. Vorige keer met die toverlamp en nu met dat poeder.
3: Hmm.
2: Vlieg toch heen!
3: Die laatste tip neem ik serieus. Ik vlieg heen en volg mijn neus.
2: Ik los het zelf wel op. Hoe voel je je, Roodkapje?
1: Hè? Voelen? Wat is dat, voelen?
2: Dat gaat nog niet goed dus. Verdorie, rare vakier. Kom maar, Roodkapje. Ik laat je niet in de steek. Ook al ben ik niet meer jouw vriend, jij bent nog wel de mijne.
0: Klein Duimpje was een ware held. Hij zorgde heel goed voor Roodkapje en was steeds dicht bij haar in de buurt. Misschien wel een beetje te dicht, want... Heb je wel eens van een besmettelijke ziekte gehoord?
2: Oh, ik heb zo'n jeuk. Zo'n vreselijke jeuk. Zo'n gigantische jeuk.
1: Ja, ik weet nog goed hoe erg dat is. Maar het gaat vanzelf over. Over een paar dagen ben je overal vanaf.
2: Een paar dagen? Dat duurt veel te lang. Zo lang hou ik het niet meer uit. Geef me alsjeblieft dat poeder van de vaken hier.
1: Nee, jij wilde ook niet dat ik het zou gebruiken.
2: Dat was fout. Het spijt me. Ik dacht alleen aan mezelf. Want zonder gevoel zou je nooit verliefd op me kunnen worden. Toe, geef me het poeder.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk.
2: Oh.
1: Het is verschrikkelijk om geen gevoel te hebben.
2: Ja.
1: Ik wil geen vriend zonder gevoel.
2: Oh.
1: Over een paar dagen ben je weer helemaal oké. Het gaat vanzelf over.
2: Alsjeblieft, Roodkapje. Help me van deze gigantische jeuk af.
1: Nee, nee, nee.
2: Oh.
1: Maar ik ga net zo goed voor jou zorgen als jij voor mij hebt gedaan.
0: Die arme Klein Duimpje. Eigen schuld, dikke bult. Of eigenlijk... bultjes? Maar het komt wel weer goed, hoor. Bij mijn volgende verhaal heeft hij geen jeuk meer. En ook geen vlekken. Dan gaat het over... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: dat lukt.
1: Het heeft geen nut.
0: Hoe krijgen we nu alle spullen mee?
2: Op vakantie naar de zee?
3: Dan hebben Jonkie en Jet een goed idee.

Sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Je strekje, dan zou ik heel het Sprookjesbos veranderen in één groot kabouterdorp, hè? Stel dat jij nou de eigenaar bent van Ezeltje Strekje. Wat zou jij dan van al die gouden dukaten kopen, hè?

0: deze is voor jou.
1: Doe met ons, doe met ons, doe met onze draken dans en klapper met je vleugels op en neer. Doe met... Hey, die is wel een beetje kort, hè?
2: Herinner het

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Hé, jij, ja, kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Ja, nog iets. Nog een beetje. Kom maar.
0: Nou heb ik je. Oeh, ik schrok er zelf ook van. Wat een herrie maak ik ook af en toe.

0: Efteling Kids Radio.
1: Steek niet de draak met mij. Of ik steek je aan. Pas maar op, ik brand je pillen. Ik heb voor hetere vuren gestaan. Jij die mij nog niet

0: Dag, prins van mij.
1: Het meisje met de zwavelstokjes. Er was eens een arm klein meisje dat eenzaam door de stad dwaalde. Het was oudejaarsavond en het sneeuwde. Het meisje had al de hele dag geprobeerd zwavelstokjes te verkopen. Maar dat lukte niet. Als ze door de ramen van de huizen naar binnen keek, zag ze overal prachtig verlichte kerstbomen. Kinderen zongen en lachten en het rook naar gebraden gans. Het meisje had het heel erg koud, maar ze durfde niet naar huis te gaan. Haar vader zou haar zeker straf geven als ze zonder geld thuis kwam. In een hoekje tussen twee huizen ging ze ineengedoken zitten en keek naar de zwavelstokjes die ze in haar ijskoude handen hield. Het meisje aarzelde. Zou ze... Roetsch! Ze had een stokje aangestoken. De vlam was warm en gaf een prachtig licht. Het leek wel of ze voor een grote warme kachel zat. Maar helaas, het zwavelstokje was al gauw opgebrand. Roetsch! Het tweede brandde nog mooier. Nu zag ze een heerlijk feestmaal op tafel staan. Maar toen het zwavelstokje uitging, verdween al dat lekkers als sneeuw voor de zon. Snel stak ze het derde stokje aan. Roetsch! Wel duizenden twinkelende lichtjes verlichten een grote kerstboom. Maar zodra de vlam uitging, stegen de lichtjes op. Het leken wel sterren. Eén ervan viel en maakte een vurige streep naar beneden. Nu sterft er iemand, zei het meisje. En opeens dacht ze aan haar grootmoeder. Toen die nog leefde, keken ze vaak samen naar de sterrenhemel. O, wat miste ze haar. Het meisje stak een vierde zwavelstokje aan en in het licht van de vlam verscheen het lieve gezicht van haar grootmoeder. Ze strekte een hand uit en het meisje riep: Ach, lieve grootmoeder, neem mij met u mee. Haastig stak ze alle zwavelstokjes tegelijk aan. En in het felle licht stond daar plotseling haar grootmoeder. Ze nam haar kleinkind in haar armen en samen stegen ze op. Hoger en hoger naar de hemel. Waar geen armoede, honger of kou was. Heel vroeg in de ochtend, op de eerste dag van het nieuwe jaar, vonden voorbijgangers het meisje. Ze was doodgevroren. Om haar heen lagen een heleboel opgebrande zwavelstokjes. Kijk die arme stakker, zeiden de mensen tegen elkaar. Ze heeft zich nog proberen te warmen. En toch ziet ze er gelukkig uit, zei er een. Want het wonderlijke was dat het meisje een heel tevreden glimlach om haar lippen had.
2: Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Hier is Wolf. Ik heb een raadsel voor jullie. Het is rood en in één hap op. Nou, wat denk je? Rood hapje! Ja, het is toch allemaal niet zo moeilijk.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
2: Knebel, knabbel, kneusje. Wie knabbelt aan mijn neusje?

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: mag er toch nog best wezen. Zeg eens eerlijk, Co. Zou jij zeggen dat ik al 816 jaar oud ben?
1: Nee, absoluut niet.
0: Oh, dag lieve kinderen. Gezellig. Kom er maar gauw bij, want het is weer tijd voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom. Zoals jullie weten, leven we hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar soms is er wel eens wat. Zo was er eens een ontevreden heks en een wonderspiegel.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Waarom knabbelt er nooit meer iemand aan mijn huisje? Wanneer heb ik voor het laatst iemand vet gemest?
3: Goedemorgen, enge heks.
2: Hé, hey, klein duimpje. Zin in een muur vol krakende krakelingen?
3: Sorry, enge heks. Ik heb haast.
2: Is mijn snoep niet goed genoeg? Kinderen waren er vroeger toch op? Ah, kabouter. Kaboutertje K. De portie peperkoek.
4: Onder het werk wordt niet gegeten, lelijke heks.
2: Nou ja, ik had toch niet zo van baardhaar in mijn idee.
4: Een andere keer dan maar, lelijke heks.
2: Een heks? Een lelijke heks? Wat heeft iedereen tegen mij vandaag? Aha, zou dat het zijn? Lopen ze daarom zo haastig verder? Omdat ik lelijk ben.
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ach, bemoei je er niet mee.
6: Ga naar grootmoeder koekjes brengen in het bos, in het bos. Ga naar grootmoeder koekjes brengen.
2: Roodkapje, Roodkapje, blijf eens even staan. Ik moest je wat vragen.
6: In het bos, in het bos.
2: Roodkapje, waarom huppel jij mijn heerlijke huisje voorbij?
6: Ik weet het niet.
2: Is het niet mooi genoeg?
6: Het is heel mooi.
2: Ligt het dan aan mij? Ik bedoel, hoe zie ik eruit?
6: Als een heks?
2: Je vindt me lelijk, hè?
6: Nou, u bent vooral anders. Anders dan de anderen.
2: Ik ben misselijkmakend, monsterlijk lelijk. En daarom kom jij niet aan mijn huisje knabbelen.
5: Lelijk of mooi, wat is het verschil? En ieder ziet enkel dat wat hij wil.
2: Ja, ja.
6: Van mijn moeder mag ik geen snoep aannemen van vreemde mensen.
2: Als ik een mooie heks was geweest, had je dat al lang gedaan.
5: Lelijk of mooi?
2: Ja, nou weten we het wel. Roodkapje is mooi, ik ben lelijk, dat zie je toch?
5: Een spiegel bezit ik en dat is wonderspiegel. Die is heel krachtig. Iedereen die zijn blik daarin werpt, is even prachtig.
6: Echt waar?
5: Volg mij naar mijn paleis. En ik geef jullie die bewijs.
6: Oh ja, die spiegel. Ja, die wil ik heel graag zien.
2: Vast weer een of andere treurige tovertruc. Nou, ik laat me niet voor de gek houden.
0: En zo gingen Roodkapje en de ontevreden heks met de fakir naar zijn paleis. De heks had nog nooit van haar leven in een spiegel durven kijken. En ze wist al helemaal niet wat een wonderspiegel was.
5: Zo, de spiegel die hier voor jou ligt, toont jou graag jouw ware gezicht.
2: Schots en scheef, grijs en gerimpeld.
6: Maar kijk, ik ook.
2: Waar rimpel? Het is echt een wonderspiegel.
6: In de wonderspiegel zijn we allebei hetzelfde.
2: Het ziet er net zo uit als Roodkapje. Net zoals Roodkapje.
5: Die naar zijn spiegelbeeld blij lacht. Die is veel mooier dan hij dacht.
0: De heks vond het jammer dat ze de wonderspiegel niet mee naar huis kon nemen. Maar ze was tevreden met hoe ze eruit zag. En dat was het belangrijkste. Ach ja, zo was Klein Duimpje graag wat groter geweest en de reus wat minder dik. Maar ach, dat is weer een heel ander verhaal.

Lieveling Kids Radio.

0: chips gedronken, niet waarom drinken. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... symbolica.
0: Ah.

0: ben ik, Wolf.
1: Oh nee, hier zit ik. Nee, ik ben hier. Hé, hoe kan dat nou? Waar ben ik nou gebleven? Zit ik nou hier? Of zit ik nou hier? Nou ja, in ieder geval, ik zit er ook niet mee ook. Ik zit hier goed. Waar zit jij graag?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: uit.
1: Hoi, Roodkapje hier. Ik ga zo nog even langs oma. En daarna ga ik lekker buiten spelen. Heb jij al buiten gespeeld vandaag? Wel doen hoor.
2: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman One Man Sion.
3: Ik ben...

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: Vrouw Holle. Er was dus een vrouw die met haar twee dochters, Rita en Mina, in een klein huis woonde. Rita was lief en werkte altijd hard, maar Mina was lui en deed nooit aardig. Op een dag liet Rita per ongeluk de spinspoel in de waterput vallen. Wat moest ze doen? Ze wist zeker dat haar stiefmoeder erg boos zou zijn. Wanhopig sprong ze in de put, de spoel achterna. Ze kwam ergens terecht waar ze nog nooit was geweest. Langs de weg stond een grote oven met wel 100 broden erin die riepen...
3: We zijn al bruin, dus help ons nou. Haal ons eruit en doe het gauw.
2: Rita haalde één voor één alle broden uit de hete oven.
3: Hoeft dat wel eens op het nippertje,
2: zei het laatste broodje.
3: Bedankt hoor.
2: Even later kwam ze langs een grote boom vol met sappige rode appels die ook om hulp riepen.
4: We zijn al rijp, dus help ons nou. Pluk ons toch en doe het gauw.
2: Natuurlijk ging Rita meteen aan de slag en ze plukte alle rijpe appels. Het was al bijna donker toen ze bij een huisje aankwam. Daar woonde vrouw Holle. Die vroeg of Rita bij haar wilde komen wonen.
4: Je hoeft niet veel te doen. Je hoeft alleen maar elke dag mijn dekbed en kussen goed op te schudden,
2: zei vrouw Holle.
4: Zodat de veren in de ronde vliegen. Dan sneeuwt het op aarde.
2: Rita vond het fijn bij vrouw Holle en werkte hard. Maar toch kreeg ze heimwee. Vrouw Holle bracht haar naar een grote poort. Toen Rita er onderdoor ging, daalde er een regen van goud op haar neer.
4: Dat is je beloning, lief kind,
2: hoorde ze vrouw Holle nog zeggen. En het volgende moment was Rita weer thuis. Toen haar stiefmoeder al dat goud zag, liet ze Mina onmiddellijk in de put springen. En ook zij kwam langs de oven met de gare broden en de boom met overrijpe appels. Maar luie Mina liep gewoon door, zonder te helpen. Mina mocht ook werken voor vrouw Holle, maar deed helemaal niet haar best. Vrouw Holle had al snel genoeg van haar.
4: Het wordt tijd dat je weer eens naar huis gaat,
2: zei ze op een dag. Mina was blij, nu zou zij ook overgoten worden met goud. Maar wat denk je? Toen ze onder de poort doorging, werd ze helemaal overspoeld met vieze, plakkerige, zwarte pek. Zo kon iedereen zien hoe lui Mina was geweest. En Rita, die was schatrijk geworden en leefde nog lang en gelukkig.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

0: Efteling Kids Radio.
1: Hij is jong, hij is guitig, hij is fris en hij is fruitig. Kijk naar mij, dan weet u, hij is leuk met dieren. Hij is hip en hij is vlot, hij heeft echt een gouden slot. Hij is slank met op de juiste plekken spieren. Hij is lollig, hij is lief, soms misschien wel wat naïef. Maar hij past, kan ik u zeggen.

0: stap 1. Hierna ging ik om de dag op bezoek bij de koning en prinses Tessa. Majesteit!
1: Ja?
0: Een fazant.
1: Ach, wat heerlijk. Zeg, breng hem naar de kok.
0: Hij is leuk, hij is grappig, enthousiast, maar niet te happig. Hij houdt afstand, wil een vrouw niet irriteren. De markies, hij luistert echt, hij is nuchter en oprecht. Onder ons, hij kan geweldig goed masseren.

Efteling Kids Radio.

0: Oké, een getal onder de 10.
1: Dat is niet eerlijk, dat kun jij niet meedoen.
0: Ah, maar ik heb nooit gelukt, dus dat heeft helemaal geen nut. Doe maar.
2: 9.
1: 3.
2: 1.
1: 6.
2: 2.
1: 7.
2: 4.
1: 8.
2: 0.
1: 5.
2: En dat zijn toch alle getallen onder de 10?
0: 2,5?
1: Ja!

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Eftelingen.

Hallo, hier is Wolf. Even een rekensom. Er waren eens 7 geitjes en 1 daarvan leefde niet zo lang en gelukkig. Hoeveel geitjes zijn er nu nog? Heel goed. 6, nog wel.

je hier? Ik ben verstoppertje aan het spelen met oma. En nu moet ik heel stil zijn. Speel jij ook wel eens verstoppertje?

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: is meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen gebeurde er iets geks bij de kaboutertjes.
1: Slok, slok, slok, dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken.
2: Daar ben ik dan. Vanmiddag eten we brood met spek.
3: Smakelijk eten allemaal.
4: Smakelijk eten allemaal.
2: Ik zal het spek snijden.
3: Help, wat gebeurt er?
4: Ik weet het ook niet.
2: We gaan omhoog.
3: We zijn veel te licht.
2: Wel nee, het moet iets anders zijn. Maar wat?
5: Reuze slim heks, het spek is van ons.
6: Nog niet.
5: Hoezo niet? Het ligt daar.
6: Omdat jij het nog moet pakken, dikke domoor.
5: Oh ja, dom.
6: Snel, stil dat stuk spek, suffert.
5: Oh ja.
2: Hé, hey, kijk, daar is de reus.
5: Hey. Ja, dat zal lekker smaken.
3: Hé, hey, kijk nou.
2: Hoe kan dat? Zo slim is hij toch niet?
3: Hij kan niet eens toveren.
4: Vragen jullie je liever af hoe wij naar beneden komen?
3: Ja.
5: Wat ben jij toch slim?
6: Ja.
5: Als ik bijvoorbeeld vraag hè, hoeveel 1 en 1 is, dan weet jij meteen dat 1 en 1 is...
6: 2! Hersenloze gansworst.
5: Ja, ik wist het wel, hoor. Net zoals jouw kaboutertoverspreuk, hè? Dat is gewoon hocus jocus... Nee, dojo pocus.
6: Hou op! Ik doe het nog 1 keer. Hocus pocus jadocus.
5: Ja, dat was het.
3: Zo.
5: En nu gaan we eten.
6: Nee, natuurlijk niet.
5: Maar waarom eigenlijk niet?
6: Omdat we het gaan bewaren, zaagsel hoofd.
5: Bewaren, ja. Maar waarom eigenlijk?
6: We bewaren het voor als de koude winter komt. Begrijp dat dan?
5: Natuurlijk. Voor als de koude winter komt. Logisch.
6: En jij gaat het spek opbergen. Je moet zorgen dat Kekako en Kuur niet bij kunnen.
5: Kekako Ku?
6: De kaboutertjes. Verzin iets verstandigs, vriend. Of kan ik niks aan jou overlaten?
5: Tuurlijk wel. Voor als de koude winter komt. En de kaboutertjes mogen er niet bij kunnen. Ik hang het hoog in de boom. Voor de koude winter. En de kaboutertjes, die kunnen er niet bij. Zo dom ben ik heus niet, hoor.
4: Ha, reus.
5: Wie ben jij nou weer?
4: Keukenkabouter. En dat spek daar, dat is van ons. Dat heb je net gestolen.
5: Ja, dus is het nu van mij en ik ga het bewaren.
4: Voor ons?
5: Nee, ik bewaar het voor de koude winter. Dus ik zou zeggen, ophoepelen.
4: Tja, koude winter. Die ken ik geloof ik wel.
5: De heks zal trots zijn. Dat spek blijft daar hangen. Tot de koude winter komt. Slim van mij, hè?
7: Hallo.
5: Huh? Wie ben jij nou weer? Kiki, Keiko of Ku?
7: Allemaal fout. Ik ben Kou.
5: Wat? Kou? Kou Kabouter?
7: Nee, mijn voornaam is Kou, maar mijn achternaam is De Winter. Kou De Winter dus.
5: Kou De Winter? Oho, ja.
7: En ze hebben mij verteld dat ik moest komen, want voor de Kou De Winter wordt hier een spek bewaard.
5: Ja. Dat de Kou De Winter zo snel zou komen. Maar je hebt gelijk, alsjeblieft.
7: Nou, dankjewel hoor. En doe de groeten aan de heks.
5: Goed gedaan, hè. Wat ben ik toch slim.
6: Ha, reus, vertel, waar heb je het spek gelaten?
5: Dat heb ik meegegeven aan Koude Winter. Het was een kabouter.
6: Een wat? Oh, gek geworden, gatenkaas. Het is nog zomer. Moet ik dan ook alles zelf doen? Eerste klas ezel.
5: Maar wat heb ik dan verkeerd gedaan?
0: Gelukkig aten de kabouters die dag dus gewoon brood met spek. Want stelen, dat doe je niet. Dat had de reus kunnen weten, want hij had al een keer. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

Mariet wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die gaat.

wolf. Wat, geloof je niet dat ik het ben? Nou, dat is dan lekker. Ik ben het toch zeker echt. Nou, weet je, kijk, of nou ja, luister maar. Auw. Zie je wel? Weet toch zeker wel dat ik het ben?

0: waar.
1: Efteling Kids Radio. Ja, ja, beter vinden niet, hè.
2: Soko, soko, batje, batje.

0: die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed.
1: Hey, hey, hey.

Kaboutertje hier. Zeg, ik zal jullie eens een geheimpje verklappen, hè. Ik heb een nieuwe inwoner in mijn kabouterhuisje. En het is een eekhoorntje. Ja, het is zo gezellig samen. Graag niet aan de andere kabouters verklappen, hè. Dan willen ze ook zo'n huisgenootje. Trouwens, heb jij ook een huisdiertje?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: subscribe kan om te zien. Ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Pardoes.

0: Papier.
1: Dag, prins van mij.
2: Repelsteeltje. Er was eens een arme molenaar. Hij had een lieve dochter die erg goed garen kon spinnen. Toen de koning van het land een meisje zocht om mee te trouwen, zei de molenaar: Majesteit, mijn dochter is de ideale vrouw voor u. Ze kan van stro goud spinnen. Dat wilde de koning wel eens zien. En de volgende dag zei hij tegen het meisje: Je hebt tot morgenochtend de tijd om van een strobaal echt goud te spinnen. Lukt je dat niet, dan zul je voor altijd opgesloten blijven. Hoe heeft mijn vader ooit zoiets kunnen zeggen? Dacht het meisje verdrietig. Plotseling kwam er een vreemd klein mannetje binnen dat haar wel wilde helpen, in ruil voor haar halsketting. In een razend tempo spon hij mooie strenge gouddraad van het stro. De mond van de koning viel open van verbazing. Hij zei tegen het meisje: Als het je nog eens lukt, zal ik met je trouwen en hoef je nooit meer te werken. Gelukkig verscheen het rare mannetje weer. Wil je alsjeblieft nog één keer voor me spinnen? Vroeg de arme molenaarsdochter. Als je het doet, word ik koningin. Dan kan ik je alles geven wat je maar wilt. Het mannetje dacht na en zei: Dan wil ik je eerste kindje. Ze moest het wel beloven en ook deze keer spon het rare ventje goud van al dat stro. De molenaarsdochter werd koningin en nog geen jaar later werd er een prinsje geboren. Op een ochtend stond het mannetje plotseling weer voor haar. De koningin schrok en begon te huilen, want hij kwam haar kindje halen. Hij zei: Alleen als u in 3 dagen kunt raden hoe ik heet, mag u uw kindje houden. Op de eerste en de tweede dag noemden ze alle namen die ze kenden, maar de naam van het ventje zat er niet bij. Telkens riep hij: Mis of fout. Toen stuurde ze al haar dienaren op pad. En een van hen had een klein mannetje gezien dat zong: Niemand weet, niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Hoepla! Eindelijk wist de koningin zijn naam en op de derde dag zei ze: Heet je soms Jan? Of nee, Piet? Of ze wachtte even en zei toen koeltjes: Ach ja, jouw naam is Repelsteeltje. Repelsteeltje was zo boos dat hij het land verliet en zich nooit meer liet zien. En de koningin en haar prinsje, die leefden nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

Met deze muziek op is het toch zo gezellig in ons kabouterhuisje. Kom jij snel weer eens langs? Dat is leuk en gezellig hoor. Dan zwaaien we met z'n allen terug. Alle kabouters. Beloofd.

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je.

Amai, ik heb zo'n hekel aan uien. Als ik daar kaboutersoep van wil maken, begin ik spontaan te huilen. Waar heb jij eigenlijk een hekel aan? Nou, kom maar op. Mag je gerust vertellen, hoor.

Hallo, lieve luisteraar. Zit je al klaar voor een nieuw avontuur van Sprookjesboom? Over een paar minuten begin ik met een nieuw verhaal vanuit het Sprookjesbos. Maar eerst hoor je nog een liedje.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat een verhaal heel anders afliep dan oorspronkelijk bedoeld.
1: Klein Duimpje,
2: ja?
1: Jij kent zulke mooie verhalen. Vertel er eens een.
2: Goed. Er was eens een houthakker met zijn vrouw en twee kinderen. Hans en Grietje. Ze waren zo arm, ze hadden zelfs geen eten. Op een avond zei de vrouw, laten we de kinderen morgen meenemen. Diep het bos in. Dan laten we ze daarachter.
1: Wat erg. Deed die vader dat?
2: Nou, hij wilde eerst niet. Maar zijn vrouw zeurde net zo lang tot hij toegaf.
1: Oh.
2: Gelukkig had Hans alles gehoord. Hij bedacht een slim plannetje. Hij ging stiekem naar buiten en stopte zijn zakken vol kiezelsteentjes.
1: Wat moest hij daar nou mee?
2: Nou, de volgende dag gingen ze naar het bos. Steeds als ze een stukje gelopen hadden, liet Hans een kiezelsteentje vallen.
1: Oh.
2: Eenmaal diep in het bos, zei de vrouw, wij gaan hout sprokkelen. Rusten jullie maar lekker uit. Tot straks.
1: En ze kwamen zeker nooit meer terug.
2: Inderdaad. Maar gelukkig had Hans steentjes gestrooid. Dus toen het donker werd, volgden ze de steentjes en vonden ze zo de weg terug naar huis.
1: Goed zo. Dat zal dat mens leren.
2: Nou, toch niet. Ze wilden de kinderen nu nog dieper het bos inbrengen. En ze deed de deur op slot, zodat Hans geen steentjes kon zoeken. Maar ook dit keer was hij slim. Hij strooide geen steentjes, maar broodkruimels.
1: Slim? Die eten de vogels natuurlijk op.
2: Ja. En dat gebeurde ook. En toen konden ze de weg naar huis niet meer terugvinden.
1: Wat erg. En toen?
2: Wacht, ik heb een idee. De rest van het verhaal ga ik je niet vertellen. We gaan het naspelen. O, Grietje, we zijn helemaal verdwaald. Hoe kunnen we ooit de weg naar huis nog terugvinden?
1: We lopen al uren en uren. Ik ben zo moe en ik heb zo'n honger.
2: Kijk daar, een huisje gemaakt van koek en snoep.
1: O, Hans, wat een lekker huisje. Hier, neem een hapje.
2: Dank je.
3: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Och, als dat Roodkapje en Klein Duimpje niet zijn. Oh, wat een lef.
1: Nee, we zijn Hans en Grietje.
3: Oh?
1: Tenminste, dat spelen we.
3: Ja, ja.
1: Klein Duimpje is Hans en ik ben Grietje.
2: Ja.
1: Er komt ook een gemene heks in voor. Wil jij die spelen?
3: Dat is een moeilijke rol voor mij. Maar vooruit. Ik heb nog nooit zo gemakkelijk twee kinderen gevangen.
2: Ik weet het niet hoor, of dit zo'n fijn plan is. Heksen zijn toch onbetrouwbare types.
1: Het is een spelletje. Zeg, dat weet je toch wel, hè?
3: Oh ja, natuurlijk. Kom maar, Hans. Ga maar in dat heerlijke hokje zitten, hè. Dan zal ik jou eens... net doen, of ik...
2: Nee,
3: jou ga vetmest, hè.
2: Wil ik helemaal niet.
3: Zo. Heb ik het zo goed gedaan, kindlief?
1: Ja, misschien wel iets te goed, zie ik nu opeens.
2: Roodkapje, help! Help me!
1: Laten we nu iets anders spelen. Wie zou je willen zijn?
3: Oh, ik zou Roodkapje willen zijn. Met zo'n mooie gaaf huidje zonder rimpels, ja.
1: Goed, maar dan moet ook je bril af.
3: Oh.
1: Want die heb ik ook niet.
3: Oh, nee.
1: Neem maar een lekker koekje van het huisje. Daar is Roodkapje dol op.
3: Oh, ja.
1: Nu speel ik de heks. Wat zou jij doen als Roodkapje van je huisje gesnoept had?
3: Oh, ja, ik zou haar aan het werk zetten in mijn huis.
1: Waar wacht je dan nog op?
3: Hè?
1: Naar binnen. Brood bakken.
3: Maar ik...
1: De vloer vegen.
3: Maar
1: de
3: ik...
1: kat eten geven.
3: Auw! Ah, dat van die bril was geen goed idee. Ik zie het.
1: Snel, voordat de heks terugkomt.
2: Ja, wegwezen.
3: Hé, kom terug! Waar heb je mijn bril gelaten? Zo zie ik niks. Geef terug! Zo kan ik mezelf niet eens meer vinden. Oh, help!
1: Dat was een mooi verhaal, Klein Duimpje. En vooral het laatste stuk was spannend.
2: Ja!
1: Maar nu moeten we naar huis.
2: Ja, maar hoe? Volgens mij zijn we nu echt verdwaald.
1: En je hebt zeker geen kiezelsteentjes gestrooid.
0: Je ziet het. Het goede overwint altijd. En er is vast wel een vogeltje dat Roodkapje en Klein Duimpje de weg naar huis wil wijzen. Volgende keer... Nee, lieve kinderen. Dat is weer een ander verhaal.

0: van het plein en van de paardjes. Dat mag in holle bolle Gijze mond.
1: Opruimdag? Een stomme dag is dat. Dan moet ik zeker tanden poetsen. En in bad? Niks voor mij. Maar...

Hey, psst. Ik ben het. Roodkapje. Zal ik je eens een geheimpje vertellen? Ik denk dat Klein Duimpje een klein beetje verliefd op me is. Tegen niemand zeggen, hè?

0: zijn.
1: Oh, hallo. Ik ben het. Roodkapje.
2: Nee hoor. Sorry, ik kan het niet laten. Ik ben het. Wolf. Ja, ja. Had je niet gedacht, hè? Ja, ik weet het. Meesterlijk acteur.

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes bleven dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Chipsker in de kamer, sneak erop, drink erna. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Sneeuwwitje.
0: Ah, aha.

0: Efteling Kids Radio. Ja, ja, beter vinden niet, hè?
1: Kind Sava, had ik een droom. Ik wilde in een band. Niet zomaar één, maar gewoon zo één die iedereen kent. Met zang en instrumenten en lekkere muziek. In zaaltjes en in tenten.

0: Dag, prins van mij.
1: Sneeuwwitje. Er was eens een beeldschoon meisje dat Sneeuwwitje heette. Haar stiefmoeder was erg ijdel. Elke dag vroeg ze aan haar toverspiegel: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land? De spiegel antwoordde dan: o koningin, u bent de mooiste in het hele land. Maar op een gegeven moment antwoordde de spiegel: o koningin, heel mooi bent u, maar Sneeuwwitje is 1000 maal mooier nu. De koningin was zo jaloers dat ze een jager de opdracht gaf Sneeuwwitje te doden. De jager nam haar mee het bos in, maar kreeg medelijden met Sneeuwwitje en liet haar gaan. Urenlang liep Sneeuwwitje in het bos rond, tot ze een huisje zag. Daar woonden de 7 dwergen. Ze waren erg vriendelijk en Sneeuwwitje mocht bij hen blijven wonen. Terwijl de 7 dwergen aan het werk waren, hield ze het huisje schoon en zorgde ze voor het eten. Sneeuwwitje was heel gelukkig. Op een dag stond de gemene koningin weer voor haar toverspiegel en vroeg: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste in het land? Haar mond viel open toen de spiegel zei: o koningin, heel mooi bent u. Maar prinses Sneeuwwitje over de hoge bergen bij de 7 dwergen is 1000 maal mooier nu. De koningin was woedend. Ze pakte een glanzende rode appel en spoot er felgroen gif in. Daarna verkleedde ze zich als koopvrouw en ging op weg naar het huisje van de 7 dwergen.
2: Hallo, is er iemand thuis?
1: Riep ze. Sneeuwwitje deed de deur open. Daar stond een oud vrouwtje met een mandje waarin prachtige rode appels lagen.
2: Dag, lief kind,
1: zei de vrouw.
2: Wil je een appel?
1: Sneeuwwitje pakte de appel beleefd aan. Ze nam een hap en viel meteen op de grond. Lachte de gemene koningin. Sneeuwwitje is dood! De 7 dwergen vonden haar en waren ontroostbaar. Verdrietig legde ze Sneeuwwitje in een glazen kistje. Ze zag er zo mooi uit. Het leek wel alsof ze sliep. Een paar dagen later kwam er een prins voorbij die Sneeuwwitje in de kist zag liggen en op slag verliefd op haar werd. Hij wilde haar meenemen naar zijn kasteel. Maar de dwergen die hem hielpen struikelden met de kist. Het stukje vergiftigde appel dat al die tijd had vastgezeten in de keel van Sneeuwwitje schoot er zomaar uit. Sneeuwwitje deed haar ogen meteen open. Wie? Waar ben ik? Vroeg ze verbaasd. De prins en de dwergen waren dolgelukkig. Sneeuwwitje leefde met haar prins nog lang en gelukkig.
3: Efteling Kids Radio.
4: Hier hoor je de Efteling.

Niemand weet dat ik kabouter Kie heet, hè? Nou ja, tenminste, nou wel natuurlijk, hè? Ja, maar goed. Wat is jouw naam eigenlijk?

0: Zo.
1: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Efteling muziek en wonderlijke sprookjes.
2: Sprookjes kleven, dansen.
1: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: Ik ben het, Wolf.
1: Rara, waar in het Sprookjesbos sta ik?
2: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

Roodkapje hier. Oh, ik hou toch zo van dansen. Ik huppel en dans het liefst de hele dag door. Dansen jullie met me mee op het volgende liedje? Hier gaan we!

0: master key, what's up? Yo, hier is de kabouter.
1: Vergeet niet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

De sprookjesprokkelaar is altijd op zoek naar nieuwe verhalen. En daarom luistert hij naar Efteling Kids Radio.

0: Dag, prins van mij.
1: De rode schoentjes. Er was eens een meisje dat Karen heette. Ze had geen vader of moeder meer en zwierf helemaal alleen over straat. Op een gure winterdag stond Karen op een plein te bedelen. Plotseling stopte er een koets waarin een oude dame zat. Ze zag het meisje in de kou staan en ze kreeg zo medelijden met haar dat ze zei: stap maar in, kom maar bij mij in huis wonen. Ik heb plaats genoeg en ik kan wel wat gezelschap gebruiken. Karen had het fijn bij de oude dame. Ze kreeg lekker te eten en prachtige kleren. Ze stond graag voor de spiegel en danste daar dan bij. Karen was dol op dansen. Op een dag waren haar zwarte lakschoenen versleten en Karen mocht een nieuw paar gaan kopen. Bij de schoenmaker zag ze rode dansschoentjes. Die moest ze hebben. Karen kocht ze en op haar nieuwe rode schoentjes danste ze naar huis. Maar de oude dame zei: met zulke schoenen kun je morgen echt niet naar de kerk. Doe de oude zwarte maar weer aan. De volgende ochtend deed Karen haar nieuwe rode schoentjes toch aan. Ze waren ook zo mooi. Voor de kerkdeur zat een oude soldaat. Die zei: dat zijn toch geen schoenen om mee naar de kerk te gaan? Met zijn zwaard tikte hij even tegen de rode schoentjes. Karen hoorde niet dat hij daarbij een toverspreuk mompelde. Wat later was er een groot dansfeest op het marktplein, waar ze graag naartoe wilde. Helaas was de lieve oude dame ziek en Karen moest haar verzorgen. Maar ze wilde zo graag naar het feest dat ze het huis uitsloop toen de oude dame sliep. Ze zwierde over het plein en voelde zich heerlijk. Rond middernacht was het feest afgelopen. Karen schrok dat het al zo laat was. Ze moest snel naar huis, naar de zieke dame. Maar het ging niet. De schoentjes dansten uit zichzelf door. Of ze wilde of niet, Karen moest wel doordansen. Dagenlang danste ze, totdat ze uiteindelijk uitgeput weer langs de oude soldaat kwam. Die vroeg: jij hield toch zo van dansen?
2: Jawel, maar de oude dame heeft me nodig. Help me alsjeblieft, riep Karen.
1: Ze had er zo'n spijt van. Aha, je kunt dus toch nog aan een ander denken, zei de soldaat. En hij zwaaide met zijn zwaard. Onmiddellijk schoten de schoentjes van haar voeten. Karen holde naar huis. Gelukkig werd de oude dame weer helemaal beter. En samen leefden ze nog lang en gelukkig. En de rode schoentjes? Het schijnt dat die gewoon door zijn blijven dansen. Misschien kom je ze nog wel eens tegen. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Oh, oepsie. Betrapt. Ik ben het, Roodkapje. Ik ging deze koekjes eigenlijk naar oma brengen. Maar omdat ze zo lekker ruiken, kan ik er maar niet van afblijven. Houden jullie ook zo van koekjes? Ik vind ze verrukkelijk.

0: Ravotten wou ik nooit. Geklodder in de modder vond dit stom. Mijn vader zei dan:
1: ik schaam me.
0: Heeft me uit de groep gegooid. Wat een droefenis, dus mijn motto.

0: Zal ik eens een geheimpje verklappen?
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik, Wolf, vermom me wel eens om bij de geitjes binnen te komen. Wat is jouw beste vermomming?

0: Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes.
1: Sprookjes plegen, dansen.
0: Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

0: chips erin te gaan. Niet waarom erin te gaan. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Psst, moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan?
0: Huh? Sprookjes.
1: Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Sprookjesboom.
0: Ah.

0: Nee, dat is nog van.
1: Efteling Kids Radio.

0: Gebruik je fantasie. Illumina Fantasia.
1: Efteling Kids Radio.

0: Coach featuring Rob Thupke. Hit it! Yo, meisje, wat ben je daar heel alleen aan het doen?
1: Ik maak van stro gouden draden, zeker een

0: prins voor mij.
1: De Kikkerkoning. Er was eens een prinsesje dat in een schitterend kasteel woonde. Op een dag was ze in de tuin aan het spelen toen haar gouden bal plotseling de vijver inrolde. Het prinsesje kon er niet meer bij. Ze moest ervan huilen. Opeens hoorde ze een stemmetje. Het was een kikker die kwaakte.
2: Kwak is er toch? Kwak ik je ergens mee helpen?
1: Het meisje hield niet van die glibberige beesten met hun uitpuilende ogen. Toch vroeg ze, kun jij mijn bal uit de vijver halen misschien?
2: Misschien,
1: zei de kikker.
2: Ik wil in ruil dan wel je vriendschap hebben.
1: De prinses begreep niet goed wat de kikker bedoelde.
2: Ik wil bij je aan tafel zitten, van je gouden bordje eten, uit je glaasje drinken en in je koninklijke bedje slapen. En ik wil graag een kus.
1: Goed, zei de prinses.
2: Ik beloof het allemaal.
1: Maar ze meende er niets van. Met gemak duwde de kikker de bal naar de kant. Het prinsesje pakte hem op en rende snel naar huis, zonder nog aan de kikker te denken. De volgende dag zaten ze van hun gouden borden te eten, toen er een stemmetje van achter de paleisdeur klonk.
2: Kwaak open, prinses, kwaak open!
1: Ze schrok. De kikker! De koning keek haar vragend aan. De prinses vertelde hem alles en huilde.
2: Ik wil helemaal geen vriendje zijn van een vies beest met fratten op zijn rug.
1: Beloofd is beloofd, meisje. Laat hem gauw binnen. Gehoorzaam deed het prinsesje wat haar vader zei. Toen de kikker binnenkwam, maakte hij een beleefd kikkerbuiginkje. De koning zette hem op tafel en de kikker at wat van het gouden bordje en dronk uit het kristallen glas. De prinses rilde bij het zien van die lange kikkertong. De koning zei gastvrij, u zult wel moe zijn, beste kikker. Mijn dochter zal u naar haar kamer brengen, zodat u wat kunt rusten. Met tegenzin bracht de prinses de kikker naar haar slaapkamer.
2: Krijg ik nu mijn nachtzoen? Alsjeblieft,
1: smeekte hij. De prinses keek de kikker aan en opeens zag ze iets moois in zijn ogen. Voorzichtig gaf ze hem een kus op zijn brede kikkerbek. Opeens stond daar een stoere prins met prachtige groene ogen. Hij zei, ooit ben ik door een heks betoverd. Jouw kus heeft de betovering verbroken. Dank je wel, prinses. Ze werden verliefd en niet veel later trouwden ze met elkaar. En ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
3: Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Kabouterkie hier. Mijn beste vrienden zijn kabouter Ko, kabouter K, kabouter K, kabouter Q, kabouter Q en kabouter Kei. Hoe heet jouw beste vriend of vriendin eigenlijk?

Luister je graag naar muziek, maar wil je ook alles over de Efteling weten? Luister dan naar Efteling Kids Radio. Hier hoor je de leukste liedjes, de mooiste Eftelingmuziek en wonderlijke sprookjes. Je kunt naar ons luisteren via de Efteling Kids app, via de tv of via eftelingkidsradio.nl. Efteling Kids Radio. Hier hoor je de Efteling.

Mariette wil verder spelen. Kom, Jokie, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard die

0: Hallo, hier is Wolf. Rara, waar in het sprookjesbos sta ik?
1: Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos, uit het bos. Ga naar grootmoeder bloempjes brengen uit het bos.

0: het slak.
1: Zeg, heks, slechte kok.

0: sorry. Hey, maar dat ben ik helemaal niet.
1: Diesel, ben jij het niet zelf?
2: Ik, hè? Nee hoor, echt niet.
1: Zeg, ik zie misschien niet meer zo goed op mijn oude dag. Maar ik hoor wel dat dat gesnurk ergens anders vandaan komt.

0: Wauw.
1: Papi, hier.
0: Dag, prins van mij.
2: De gekroonde eend. Er was eens een oude koning die bezoek kreeg van een witte eend.
3: Majesteit,
2: kwekte de eend beleefd.
3: De reus die in de bergen woont is dol op eendenvlees. Hij heeft al veel familieleden van mij opgepeuzeld.
2: Daar moeten we iets aan doen, zei de koning. En hij riep zijn vier zonen bij zich. Jongens, zo begon de koning. Iemand van jullie moet mij opvolgen. Ik heb een opdracht. Degene die de bergreus het land uitjaagt, zal ik tot koning kronen. De volgende dag trokken de vier jongens naar de bergen om de reus te verslaan. Maar de reus was veel te groot en sterk voor ze. Hij pakte hen vast alsof ze dwergjes waren en smeet ze in een hok. Een paar dagen later vertelde de koning aan de eend dat zijn zoons nog steeds niet teruggekeerd waren. Toen vloog de eend zelf maar naar de bergen en landde daar op het water van een bergmeer.
3: O, neef, wat ben ik blij je te zien, kwaakte een grote witte eend. Gisteren heeft de reus nog twee tantes van je opgegeten.
2: De witte eend keek rond.
3: Er zijn hier veel witte eenden, hè?
2: Zei hij geheimzinnig.
3: Ik heb een plannetje. Luister.
2: De volgende ochtend dobberde hij rustig op het meer toen de reus eraan kwam.
3: Haha, die gekke reus, lachte de eend brutaal. Je kunt me toch niet pakken.
2: O nee, brulde de reus boos en hij sprong in het water. Woest vloog hij op de eend af, maar die dook snel onder. Hé, waar ben je? Riep de reus.
3: Hier,
2: riep de eend. Een stukje verder naar rechts was hij boven gekomen. Toen schoot hij het riet in en de reus snelde erachteraan, maar vond de eend niet.
4: Waar ben je? Riep hij weer.
3: Hier,
2: klonk het, en nu was de eend weer links van hem. Zo ging het maar door, tot de reus wanhopig riep:
4: Hoe kun je nu overal tegelijk zijn?
3: Dat kan ik, omdat ik een tovereend ben, zei de eend kalm. Je kunt me eenvoudig nooit te pakken krijgen.
2: De reus moest niks van toverkunsten hebben. Hij was er zo bang voor dat hij meteen het land verliet en niemand heeft hem ooit nog teruggezien. En kon de eend nou echt toveren? Wel nee, het was steeds een andere witte eend die opdook. Met z'n allen hadden ze de reus goed voor de gek gehouden. De volgende dag werd de witte eend gekroond tot koning van het land. Want hij had de reus verjaagd en ze leefden nog lang en gelukkig. Zo, zand erover.
5: Efteling Kids Radio.
6: Hier hoor je de Efteling.

jij. Kom eens dichterbij. Ja, nog iets. Roar! Grapje, ik ben het gewoon. Roodkapje. Een grapje van Roodkapje.

0: Nu allemaal netjes in een rij. Zeg 1, kom jij er even bij. Dan 2 en 3. En wie hebben we hier? Ik zie het al.
1: De 4.
0: De 4. En daar is 5 met haar slingerlijf. Roep jij ook 6 en 7. 7 wacht op 8, waar die toch blijft. 8 wacht dan weer op
1: 9.
0: Daar zijn ze allemaal naast elkaar. Oh nee, ik mis de 10. Dat is een 0, dat staat zo raar.
2: Dat staat wel raar, ja.
0: Een 1 ervoor misschien?
1: Ja!

0: Nou, dat scheelt.
1: Efteling Kids Radio.

0: subscribe-avond niet erop drinken. Ja, ja, dat is leuk. Dat is leuk.
1: Moet je eens luisteren. We hebben stiekem een microfoon bij de trollenkoning neergezet. Hoor jij welk woord je wel kunt verstaan? Ja, ja. Wat hoorde je zojuist? Het woord dat de trollenkoning brabbelde was... Aquanura.

0: Nee, daar is toch niemand voor mij. En daar ook niet. Nou ja, zal ik me wel vergist hebben.
1: Oh!
2: De schoentjes bleven dansen en dansen. En Karin werd zo moe. Hier dansen ze nog steeds.
3: Dank u wel.
4: Lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Yeah.